When you've brought the perch in a chas na kill to the Tony McMahon, Gunyanate Grosted, Edmuska Kill, Steve Coonley, Edin Gitar, Sigum Gursis Bizel, Etafadona Perch in Wahub, Perth on Vrahor Agus, Perth Hyon Hyon. Reisjen is in de horen in het glaar kuitig de kool. Toen met kloosje gewen ogas voor karen, ik is voor ogas voor smok. Sien het schibbel niet gaat ze, ik is brekant borad. Kas je het tamsje mchalle, ik is oro, je het wegwellen.

0: Bui cuive ní chahel a chur a clár blas a láir léirú go chud BBC Gaeilge agus Creoló an clár Seahana. Scarwain an clár cúni ciúl le Tristan Rosenstock sin ag seachtachlog a lochta is seachta. A chair dús súlchan cín ar chláirachai a víns agus a bhais le clostal ar a stáisiúnta.
1: Hallo, graag gemaakt roeien er sporten lee er een donig laat traag terug ter chluffie eskeile, doening al, korka agus portlaarige. Bij moet de stad in vierschig een chluffie edder een spidel agus ilan aaren u grieef edder vannig pelle na geileve. Unchen, fek moet kenchi een jairo lan die vana agus eeltse na toertai er geleinien, sa maute lechanisch die gaalje sa grieef hientjer. Bij een schiel is durnien es kienware goma aate mee karna kaisel, le kienware e brief grieef hoosier in jirrur. A gorka bim with the gilvi hilga chluffe vel an ghori lesh na dúchana a grif hinchir a an chundai agus bim with an inish cain chama go chluffe chil na martra le o dunna van rossa. A nuna ngal bim with a gun bui arti mein liv mure eich dunna rossan le bairt a grif idir vanach pelle an chundai agus bim with ar fark haunai chama go chluffe chil chara le liv columba sa grif hinchir. A bort lairige cur a pelle dori nur a nye tús le na vechtas a grif hinchir an chundai agus bim with a nun garvan da glufe lesh an ir. Sin sportin lei, er an dúnach, la Michael Verri o Flaharta sa gahir, na Caligia.